En ik merk elke dag dat ik me vergis. En dat er dan nog een dag over is. Jij mag niet doodgaan.